Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Yo, listen up, here's the story.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij nieuwe Iraanse aanvallen. Dat incident gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een militaire missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist en vier andere militairen raakten gewond. Intussen verklaart de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in de regio definitief voorbij is. Iran zegt hiermee officieel het voorlopige vredesakkoord met de Verenigde Staten op, nadat ook president Trump dat eerder al deed. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de zware dreigementen van lage kostenmaatschappij Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de geplande vliegtuigtax. Ryanair dreigde ermee om ruim 1 miljoen zitjes te schrappen wegens de tax. De maatregel komt er nu toch, maar de belasting stijgt vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro in plaats van de eerst voorziene 10 euro. De gevangenisvakbonden verzetten zich fel tegen de invoering van een minimale dienstverlening tijdens korte stakingen. De maatregel werd vorige nacht nog goedgekeurd door de federale ministerraad, maar de socialistische vakbond is woedend. Andere vakbonden waarschuwen ook dat de verplichting zal leiden tot acute oververmoeidheid bij het personeel en grote veiligheidsrisico's binnen de muren. Op de Gentse feesten heeft de stad beslist om de iconische Vlasmarkt voortaan toch niet meer af te sluiten. Aanvankelijk ging het feestplein onherroepelijk dicht zodra er meer dan 4000 feestvierders aanwezig waren. Maar de politie komt daar nu op terug. De Gentse feesten lopen nog tot en met volgende week zondag. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: De hele dag door. Dit is Classics.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
3: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
4: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Koffie, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.

0: Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
2: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498-74-78-76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
3: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
4: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Elektro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met -70% op alle elektro. -70% op alle elektro. Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen, want op is op.
3: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
5: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Classics.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij nieuwe Iraanse aanvallen. Dat incident gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een militaire missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist en vier andere militairen raakten gewond. Intussen verklaart de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in de regio definitief voorbij is. Iran zegt hiermee officieel het voorlopige vredesakkoord met de Verenigde Staten op, nadat ook president Trump dat eerder al deed. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de zware dreigementen van lage kostenmaatschappij Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de geplande vliegtuigtax. Ryanair dreigde ermee om ruim 1 miljoen zitjes te schrappen wegens de tax. De maatregel komt er nu toch, maar de belasting stijgt vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro in plaats van de eerst voorziene 10 euro. De gevangenisvakbonden verzetten zich fel tegen de invoering van een minimale dienstverlening tijdens korte stakingen. De maatregel werd vorige nacht nog goedgekeurd door de federale ministerraad, maar de socialistische vakbond is woedend. Andere vakbonden waarschuwen ook dat de verplichting zal leiden tot acute oververmoeidheid bij het personeel en grote veiligheidsrisico's binnen de muren. Op de Gentse feesten heeft de stad beslist om de iconische Vlasmarkt voortaan toch niet meer af te sluiten. Aanvankelijk ging het feestplein onherroepelijk dicht zodra er meer dan 4000 feestvierders aanwezig waren. Maar de politie komt daar nu op terug. De Gentse feesten lopen nog tot en met volgende week zondag. De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Kust Radio. Jouw classics, jouw muziek.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
1: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
0: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
1: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
0: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
1: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
0: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balmoise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balmoiseladiestore.com.
1: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Electro van Bezien in Blankenbergen zijn.
2: Na 42 mooie en succesvolle jaren stopt elektro-expert Van Bezien. Eind september sluiten wij de deuren, want zaakvoerder John gaat met pensioen. Vanaf oktober zet Profilec, de elektrospecialist gelegen aan de Blauwe Toren in Brugge, de winkel en de service verder. Ons gekend gezicht en gekende verkoopster Karin blijft in de winkel. Bedankt, beste klanten. Bedankt voor 42 jaar vertrouwen. Kom nu langs voor de totale uitverkoop en geniet van kortingen tot min 70%.
1: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert Van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
4: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Classics, de muziek van jouw leven.
7: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Tickets witte-paard.be.
4: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
5: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
6: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
7: Morgen Casanova.
6: Larissa.
8: Ga je met me mee, dan staan we hier.
6: Angelo Martinez. Yeah.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober, afspraak in Dansing de Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kustradio. Jouw classics, jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Op de eerste avond van de Gentse feesten is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, dat is te zien op beelden op social media. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook een vechtpartij op de Korenmarkt. Toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zoran Mandani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mandani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt namelijk een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gaza-strook. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn twee doden gevallen bij een Russische raketaanval op een attractiepark. Dat heeft het hoofd van het militaire bestuur van de regio, Oleg Kiper, gemeld via Telegram. Volgens Kiper raakte een Russische raket een groep vissershuisjes op het terrein van het pretpark. Twee mensen kwamen daarbij om, vier anderen raakten gewond. En mogelijk liggen er nog mensen onder het puin bedolven. De hulpdiensten doen wat ze kunnen. Vanaf dinsdag krijgt Spanje af te rekenen met een nieuwe hittegolf, de derde al van deze zomer. De temperaturen kunnen in grote deel van het land stijgen tot boven 40 graden, aldus de Spaanse meteorologische dienst. Warm en droge lucht zal vanuit Noord-Afrika Spanje bereiken. Donderdag wordt de warmste dag met temperaturen die 45 graden kunnen halen. Het is al de derde hittegolf deze zomer in Spanje. Er was er eentje eind juni en een tweede begin juli. En daarmee is de start van de zomer de warmste in Spanje sinds 1961. Chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen 3 uur wachten. En straks wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Eerst bewolkt en na opklaringen 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, af en toe wat zon, mogelijk ook een plaatselijke bui en 22 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Kust Radio. De hele dag door.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: West Sound. Verkoop en verhuur van klank en licht. West Sound.

0: De bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honey Steiner, Carlos Koff.

Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ajumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.

Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk.

Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76. Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Diksmuiden is een nieuwe gravelroute van bijna 50 kilometer geopend. De route loopt langs historische plekken uit de Eerste Wereldoorlog, zoals de Dodengang en de IJzer, en is de eerste gravelroute in West-Vlaanderen die Sport Vlaanderen samen met een lokaal bestuur ontwikkelde. In Middelkerken is een gedenkplaats ingehuldigd voor de overleden zangeres Margriet Hermans. Het gaat om een bank met herdenkplaatje vlakbij het zilt, met daarop een deel van de tekst uit haar lied Niets houdt mij tegen. In het nieuwe casino is ook een zaal omgedoopt tot de zaal Margriet. In het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist staat het lamsoorplantje veel vroeger in bloei dan normaal. Door de warme temperaturen van de voorbije weken kleurt de zwinvlakte nu al paars. En volgens het park zegt die vroege bloei iets over ons klimaat. Stad Oostende organiseert op 3 september Zilver aan Zee. Dat is een nieuwe ontmoetingsdag voor 60-plussers. En op de Wellington Hippodroom worden dan lezingen, workshops, initiaties en ontspanning aangeboden. Met als doel senioren te informeren, te inspireren en met elkaar te verbinden. In Oostende is bijna 1 op de 3 inwoners een 65-plusser. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft onlangs de vergunning afgeleverd voor de bouw van een nieuwe school, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingene. En het project loopt al sinds het jaar 2017.
1: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
1: handjes,
0: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
3: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Electro van Bezien in Blankenbergen zijn.
4: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Electro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met -70% op alle elektro.
5: -70% op alle elektro.
4: Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen, want op is op.
3: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Electro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
6: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open. We'll be right back.

De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
3: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Diksmuiden is een nieuwe gravelroute van bijna 50 kilometer geopend. De route loopt langs historische plekken uit de Eerste Wereldoorlog, zoals de Dodengang en de IJzer, en is de eerste gravelroute in West-Vlaanderen die Sport Vlaanderen samen met een lokaal bestuur ontwikkelde. In Middelkerken is een gedenkplaats ingehuldigd voor de overleden zangeres Margriet Hermans. Het gaat om een bank met herdenkplaatje vlakbij het zilt, met daarop een deel van de tekst uit haar lied Niets houdt mij tegen. In het nieuwe casino is ook een zaal omgedoopt tot de zaal Margriet. In het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist staat het lamsoorplantje veel vroeger in bloei dan normaal. Door de warme temperaturen van de voorbije weken kleurt de zwinvlakte nu al paars. En volgens het park zegt die vroege bloei iets over ons klimaat. Stad Oostende organiseert op 3 september Zilver aan Zee. Dat is een nieuwe ontmoetingsdag voor 60-plussers. En op de Wellington Hippodroom worden dan lezingen, workshops, initiaties en ontspanning aangeboden. Met als doel senioren te informeren, te inspireren en met elkaar te verbinden. In Oostende is bijna 1 op de 3 inwoners een 65-plusser. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft onlangs de vergunning afgeleverd voor de bouw van een nieuwe school, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingenen. En het project loopt al sinds het jaar 2017.
1: Jouw classics, de hele dag door. Classics.

0: jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van Marlen Onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Aie pa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat. Tickets

0: witte-paard.be.
1: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
2: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498-74-78-76.
3: Hello.
2: Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar... hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498-74-78-76.
4: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Na 42 mooie en succesvolle jaren stopt elektro-expert Van Bezien. Eind september sluiten wij de deuren, want zaakvoerder John gaat met pensioen. Vanaf oktober zet Profilec, de elektrospecialist gelegen aan de Blauwe Toren in Brugge, de winkel en de service verder. Ons gekend gezicht en gekende verkoopster Karin blijft in de winkel. Bedankt, beste klanten. Bedankt voor 42 jaar vertrouwen. Kom nu langs voor de totale uitverkoop en geniet van kortingen tot min 70%.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert Van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk. En contacteer Brugge Bandenmobiel. De bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
3: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
4: 0471 340 421.
3: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
1: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Langestraat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it. Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Op de eerste avond van de Gentse feesten is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, dat is te zien op beelden op social media. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook een vechtpartij op de Korenmarkt, toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zoran Mandani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mandani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt namelijk een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gaza-strook. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn twee doden gevallen bij een Russische raketaanval op een attractiepark. Dat heeft het hoofd van het militaire bestuur van de regio, Oleg Kiper, gemeld via Telegram. Volgens Kiper raakte een Russische raket een groep vissershuisjes op het terrein van het pretpark. Twee mensen kwamen daarbij om, vier anderen raakten gewond. En mogelijk liggen er nog mensen onder het puin bedolven. De hulpdiensten doen wat ze kunnen. Vanaf dinsdag krijgt Spanje af te rekenen met een nieuwe hittegolf, de derde al van deze zomer. De temperaturen kunnen in grote deel van het land stijgen boven 40 graden, aldus de Spaanse meteorologische dienst. Warm en droge lucht zal vanuit Noord-Afrika Spanje bereiken. Donderdag wordt de warmste dag met temperaturen die 45 graden kunnen halen. Het is al de derde hittegolf deze zomer in Spanje. Er was er eentje eind juni en een tweede begin juli. En daarmee is de start van de zomer de warmste in Spanje sinds 1961. Chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen 3 uur wachten. En straks wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Eerst bewolkt en na opklaringen 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, af en toe wat zon, mogelijk ook een plaatselijke bui en 22 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Kustradio. De muziek van jouw leven.

0: Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverse home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli

0: tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
1: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
1: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Kustradio. Jouw classics, jouw leven.

De weersverwachting, we starten met wat bewolking, maar later breekt de zon door bij een aangename 24 graden. Volgende week wisselen bewolkt met kans op lichte neerslag, 22 graden gemiddeld. Wat die neerslag betreft, dat zal zeer plaatselijk zijn.

0: Kust Radio. Jouw classics, jouw leven. Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez. Axel Lee. En Frank van Damme. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijekerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Bloedige ochtend in Antwerpen. Aan een discotheek is vanochtend vroeg een 23-jarige man neergeschoten. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek aan zijn verwondingen. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog een raadsel. De Antwerpse politie heeft een uitgebreid onderzoek gestart. In Borgerhout, ook in Antwerpen, is bovendien een granaat gevonden voor de gevel van een woning. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om het springtuig te ontmantelen. Wie zijn belastingaangifte nog niet heeft ingediend, moet zich haasten. Indienen via Taxonweb kan nog tot middernacht. Eigenlijk verliep de deadline woensdag al, maar door zware technische problemen, zoals bijna altijd, met de website kreeg iedereen uitstel. Stekkerbatterijen en mobiele zonnepanelen zijn aan een steile opmars bezig in Vlaanderen. Op één jaar tijd werden er 11.500 toestellen aangemeld. CD&V-kamerlid Robrecht Botune waarschuwt echter voor de brandveiligheid. In de Gazastrook zijn minstens 11 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Een van de raketten trof een woning waarbij een gezin van 5 personen omkwam. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. In de Ronde van Frankrijk wachten renners vandaag een loodzware 15e etappe van ruim 180 kilometer met 3 stevige beklimmingen in de finale. Remco Evenepoel verdedigt vandaag zijn 3e plaats in het algemeen klassement. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op, grotendeels droog, 22 graden. Morgen wisselende bewolking met kans op wat lichte regen. De rest van de week blijft een beetje wisselvallig bij normale temperaturen voor de tijd van het jaar tussen 22 en 25 graden.
1: Dit zijn jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.

Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein

0: Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ajumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com.
1: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Electro van Bezien in Blankenbergen zijn.
2: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Electro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met -70% op alle elektro.
3: -70% op alle elektro.
2: Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen, want op is op.
1: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Electro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Classics. Jouw classics. Jouw leven.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
2: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
3: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
5: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
6: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
7: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
6: Mossy Nabas.
8: Eierpa, een nachtwinkel.
6: Of William Boeva.
9: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
10: Back to Baccarat.
6: Tickets, witte-paard.be.
11: Dit is Classics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Diksmuiden is een nieuwe gravelroute van bijna 50 kilometer geopend. De route loopt langs historische plekken uit de Eerste Wereldoorlog, zoals de Dodengang en de IJzer, en is de eerste gravelroute in West-Vlaanderen die Sport Vlaanderen samen met een lokaal bestuur ontwikkelde. In Middelkerke is een gedenkplaats ingehuldigd voor de overleden zangeres Margriet Hermans. Het gaat om een bank met herdenkplaatje vlakbij het zilt, met daarop een deel van de tekst uit haar lied Niets houdt mij tegen. In het nieuwe casino is ook een zaal omgedoopt tot de zaal Margriet. In het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist staat het lamsoorplantje veel vroeger in bloei dan normaal. Door de warme temperaturen van de voorbije weken kleurt de zwinvlakte nu al paars. En volgens het park zegt die vroege bloei iets over ons klimaat. Stad Oostende organiseert op 3 september Zilver aan Zee. Dat is een nieuwe ontmoetingsdag voor 60-plussers. En op de Wellington Hippodroom worden dan lezingen, workshops, initiaties en ontspanning aangeboden. Met als doel senioren te informeren, te inspireren en met elkaar te verbinden. In Oostende is bijna 1 op de 3 inwoners een 65-plusser. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft onlangs de vergunning afgeleverd voor de bouw van een nieuwe school, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingene. En het project loopt al sinds het jaar 2017.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Kustradio, jouw classics, jouw muziek.

0: uitgebreid aanbod ledscreens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

En dan de weersverwachting. Vandaag klaart het geleidelijk op, meestal droog, 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
1: handjes,
0: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
3: Na 42 mooie en succesvolle jaren stopt elektro-expert Van Bezien. Eind september sluiten wij de deuren, want zaakvoerder John gaat met pensioen. Vanaf oktober zet Profilec, de elektrospecialist gelegen aan de Blauwe Toren in Brugge, de winkel en de service verder. Ons gekend gezicht en gekende verkoopster Karin blijft in de winkel. Bedankt, beste klanten. Bedankt voor 42 jaar vertrouwen. Kom nu langs voor de totale uitverkoop en geniet van kortingen tot min 70%.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert Van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
4: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Diksmuiden is een nieuwe gravelroute van bijna 50 kilometer geopend. De route loopt langs historische plekken uit de Eerste Wereldoorlog, zoals de Dodengang en de IJzer, en is de eerste gravelroute in West-Vlaanderen die Sport Vlaanderen samen met een lokaal bestuur ontwikkelde. In Middelkerke is een gedenkplaats ingehuldigd voor de overleden zangeres Margriet Hermans. Het gaat om een bank met herdenkplaatje vlakbij het zilt, met daarop een deel van de tekst uit haar lied Niets houdt mij tegen. In het nieuwe casino is ook een zaal omgedoopt tot de zaal Margriet. In het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist staat het lamsoorplantje veel vroeger in bloei dan normaal. Door de warme temperaturen van de voorbije weken kleurt de zwinvlakte nu al paars. En volgens het park zegt die vroege bloei iets over ons klimaat. Stad Oostende organiseert op 3 september Zilver aan Zee. Dat is een nieuwe ontmoetingsdag voor 60-plussers. En op de Wellington Hippodroom worden dan lezingen, workshops, initiaties en ontspanning aangeboden. Met als doel senioren te informeren, te inspireren en met elkaar te verbinden. In Oostende is bijna 1 op de 3 inwoners een 65-plusser. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft onlangs de vergunning afgeleverd voor de bouw van een nieuwe school, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingene. En het project loopt al sinds het jaar 2017.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
1: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel- en dakwerken, tegel- en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421.
2: 0471 340 421.
1: Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
3: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
4: Morgen Casanova.
3: Larissa.
5: Ga je met me mee, dan staan we hier.
3: Angelo Martinez.
6: Yeah.

0: Frank van Damme. Ja, Sophia, Sophia. De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van man en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Tickets witte-paard.be.
5: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
0: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Elektro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met min 70% op alle elektro. Min 70% op alle elektro. Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen, want op is op.
5: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
4: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. De politie bevestigde dat het slachtoffer een messteek in de rug kreeg. Hij is niet in levensgevaar. De politie kon ter plaatse een verdachte oppakken. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben Iraanse raketten onderschept die op weg waren naar de Jordaanse stad Aqaba, meldt het Israëlische leger. In Jordanië ging op verschillende plaatsen het luchtalarm af. Volgens Israël was de onderschepping noodzakelijk omdat Aqaba vlakbij de Israëlische stad Eilat ligt, waardoor er ook gevaar was voor Israëlisch grondgebied. Rusland heeft afgelopen nacht een van de grootste ballistische aanvallen op Kiev uitgevoerd. Sinds het begin van de oorlog schrijft de Oekraïense president Zelensky op X. Het Russische leger lanceerde meer dan 40 raketten en 120 aanvalsdrones die grotendeels op de hoofdstad waren gericht. Het was een onrustige nacht voor de toppers in de Ronde van Frankrijk. Uitdager Jonas Vingegaard kreeg vannacht om 2 uur het antidopingagentschap over de vloer. Gele truidrager Pogacar was om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Volgens wielerjournalisten zijn zulke nachtelijke controles hoogst uitzonderlijk. De renners zijn momenteel bezig aan de 15e etappe, aankomst rond 5 voor 6. Tennisser Raphaël Collignon is er niet in geslaagd om het ATP-toernooi van Gstaad in Zwitserland te winnen. Onze landgenoot verloor de finale van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets met 6-4, 6-7 en 6-3. Hoewel Tsitsipas momenteel lager staat op de wereldranglijst dan Collignon, bewees de voormalige nummer 3 van de wereld vandaag de sterkste te zijn. Vanmiddag en vanavond klaart het op, zo goed als droog, 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, met kans zelfs op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op wat plaatselijke regen. De temperaturen tussen 23 en 25 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kustradio.

0: tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
3: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebel? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
4: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk. En contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
5: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.

0: Vanmiddag en vanavond klaart het op, zo goed als droog, 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, met kans zelfs op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op wat plaatselijke regen. De temperaturen tussen 23 en 25 graden.
1: Dit zijn jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. Ja!

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
2: Handjes,
1: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de Pier in Blankenbergen.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. De politie bevestigde dat het slachtoffer een messteek in de rug kreeg. Hij is niet in levensgevaar. De politie kon ter plaatse een verdachte oppakken. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben Iraanse raketten onderschept die op weg waren naar de Jordaanse stad Aqaba, meldt het Israëlische leger. In Jordanië ging op verschillende plaatsen het luchtalarm af. Volgens Israël was de onderschepping noodzakelijk omdat Aqaba vlakbij de Israëlische stad Eilat ligt, waardoor er ook gevaar was voor Israëlisch grondgebied. Rusland heeft afgelopen nacht een van de grootste ballistische aanvallen op Kiev uitgevoerd sinds het begin van de oorlog, schrijft de Oekraïense president Zelensky op X. Het Russische leger lanceerde meer dan 40 raketten en 120 aanvalsdrones die grotendeels op de hoofdstad waren gericht. Het was een onrustige nacht voor de toppers in de Ronde van Frankrijk. Uitdager Jonas Vingegaard kreeg vannacht om 2 uur het antidopingagentschap over de vloer. Gele truidrager Pogacar was om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Volgens wielerjournalisten zijn zulke nachtelijke controles hoogst uitzonderlijk. De renners zijn momenteel bezig aan de 15e etappe, aankomst rond 5 voor 6. Tennisser Rafael Collignon is er niet in geslaagd om het ATP-toernooi van Gstaad in Zwitserland te winnen. Onze landgenoot verloor de finale van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets met 6-4, 6-7 en 6-3. Hoewel Tsitsipas momenteel lager staat op de wereldranglijst dan Collignon, bewees de voormalige nummer 3 van de wereld vandaag de sterkste te zijn. Vanmiddag en vanavond klaart het op, zo goed als droog, 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, met kans zelfs op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op wat plaatselijke regen. De temperaturen tussen 23 en 25 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Classics, de muziek van jouw leven.

0: alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Na 42 mooie en succesvolle jaren stopt elektro-expert Van Bezien. Eind september sluiten wij de deuren, want zaakvoerder John gaat met pensioen. Vanaf oktober zet Profilec, de elektrospecialist gelegen aan de Blauwe Toren in Brugge, de winkel en de service verder. Ons gekend gezicht en gekende verkoopster Karin blijft in de winkel. Bedankt, beste klanten. Bedankt voor 42 jaar vertrouwen.

0: gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinny Projects, jouw partner in renovatie.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Jordan Casanova. Larissa. Ga je met me mee, dan staan we hier. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Tickets witte-paard.be.
5: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
1: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
1: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijn Domein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Jouw classics. De hele dag door. Classics.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Het leger is op zoek naar een alternatief voor de Nederlandse fregatten. Dat heeft defensieminister Franke gezegd. Nederland is al jaren leverancier van onze legerfregatten, maar de voorwaarden van die deal zijn niet meer interessant, aldus Franke. Franke benadrukt dat hij liefst gewoon verder gaat met de Nederlanders, maar dat de opties nog worden bekeken. De beslissing valt in oktober. De verdachte van de schietpartij aan Dancing Icon vanochtend werd al gezocht in Suriname, ook omdat hij daar iemand zou hebben doodgeschoten, samen met zijn zoon, schrijft HLN. Het zou gaan om een man van 59. De politie pakt ook twee andere verdachten op, bevestigt het parket Antwerpen. Ze moeten nog ondervraagd worden. Mogelijk werd het slachtoffer doodgeschoten na een banale discussie. Het slachtoffer is een man van 23. Hij zou over enkele weken voor een tweede keer vader worden. De bosbrand in de buurt van Madrid in Spanje raakt maar niet onder controle, dat melden de autoriteiten. Al zeker 13.000 hectare natuur is er afgebrand. Dat zijn ongeveer 18.000 voetbalvelden. 800 buurtbewoners uit 20 dorpen zijn geëvacueerd. Er zijn 25 blusvliegtuigen ingezet. Ook in het noordoosten van Spanje woedt een zware natuurbrand, nabij Zaragoza. Daar is al bijna 16.000 hectare afgebrand. Een nieuwe aanval van Iran op Jordanië. Het Jordaanse en Israëlische leger hebben 3 Iraanse raketten neergehaald. Een vierde kwam wel neer, maar in afgelegen gebied. Er vielen geen gewonden. Op verschillende plaatsen in Jordanië klonk het luchtalarm. Bij een eerdere aanval van Iran op een Amerikaanse basis daar eergisteren kwamen 2 Amerikaanse soldaten om. Een derde is nog vermist. Het Amerikaanse leger voerde daarna al vergeldingsaanvallen uit op Iran. Formule 1, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spa-Francorchamps gewonnen. Hij haalde het voor de Monegasque Charles Leclerc en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli verstevigt zijn leidersplaats in het WK-klassement. Klaart overal op, meestal droog 22 graden. Morgen wisselen bewolkt met kans op lichte regen, opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op regen bij 24 graden.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
0: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Is het vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90 vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon. Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

0: alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Profiteer nu van de totale uitverkoop wegens stopzetting van Elektro-expert van Bezien in Blankenbergen. Met kortingen tot en met -70% op alle elektro. -70% op alle elektro. Profiteer vandaag nog van deze unieke aanbiedingen, want op is op.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot

0: evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel, wij komen naar jou toe.
2: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Diksmuiden is een nieuwe gravelroute van bijna 50 kilometer geopend. De route loopt langs historische plekken uit de Eerste Wereldoorlog, zoals de Dodengang en de IJzer, en is de eerste gravelroute in West-Vlaanderen die Sport Vlaanderen samen met een lokaal bestuur ontwikkelde. In Middelkerken is een gedenkplaats ingehuldigd voor de overleden zangeres Margriet Hermans. Het gaat om een bank met herdenkplaatje vlakbij het zilt, met daarop een deel van de tekst uit haar lied Niets houdt mij tegen. In het nieuwe casino is ook een zaal omgedoopt tot de zaal Margriet. In het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist staat het lamsoorplantje veel vroeger in bloei dan normaal. Door de warme temperaturen van de voorbije weken kleurt de zwinvlakte nu al paars. En volgens het park zegt die vroege bloei iets over ons klimaat. Stad Oostende organiseert op 3 september Zilver aan Zee. Dat is een nieuwe ontmoetingsdag voor 60-plussers. En op de Wellington Hippodroom worden dan lezingen, workshops, initiaties en ontspanning aangeboden. Met als doel senioren te informeren, te inspireren en met elkaar te verbinden. In Oostende is bijna 1 op de 3 inwoners een 65-plusser. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft onlangs de vergunning afgeleverd voor de bouw van een nieuwe school, kunstacademie en kinderdagverblijf in Wingenen. En het project loopt al sinds het jaar 2017.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Classics. Jouw classics. Jouw leven. Love.

0: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Kustradio. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kustradio. De muziek van jouw leven.
1: In Blankenbergen is de brandweer gisteravond moeten uitrukken, want er was een zware brand in een loods. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Het gebouw stond volledig geïsoleerd, dus was er geen gevaar dat de vlammen konden overslaan naar omliggende panden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. 2 op 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven, blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws in Haarlem. In de aanloop naar de nationale feestdag van dinsdag scoort koning Filip met een gemiddelde van 7 op 10 opvallend beter dan 3 jaar geleden. Wel eist de overgrote meerderheid van de ondervraagden dat er flink bespaard wordt op de dotaties voor het koningshuis. Kroonprinses Elisabeth blijft ongetwijfeld het populairste lid van de koninklijke familie. Het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland in Boom is tot nu toe rustig verlopen. De organisatie trok gisteravond op de slotdag van het eerste weekend een positieve balans. Door de aanhoudende droogte gold er de afgelopen dagen een strikt vuurwerkverbod op het terrein. De festivalleiding verwacht aanstaande woensdag uitsluitsel of vervolgend weekend weer pijlen de lucht in mogen, maar de kans is klein. Voor de kust van het Zuid-Amerikaanse Guyana is een schip met 133 opvarenden gekapseisd na een noodoproep. De lokale reddingsdiensten konden inmiddels 67 overlevenden uit het water halen, onder wie 15 kinderen. 66 andere passagiers worden vermist en die situatie wordt kritiek. In Peru heeft een zware aardbeving met een kracht van 5.1 het leven gekost aan 5 mensen. Het Peruaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat er ook 21 gewonden zijn en dat bijna 50 woningen volledig in puin liggen. De hulpdiensten graven in het rampengebied om te controleren of er nog slachtoffers zijn. Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.